0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

all about looking at the shots.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durbuy, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

girl and a cool guy who they call, yeah.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaance vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40 Up.

0: bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. In dit uurtje een iets andere aanpak. We gaan aandacht besteden aan het Rotterdam Bluegrass Festival 3, 4 en 5 juli aanstaande in Rotterdam-Noord op het Noordplein. Ooit begonnen als initiatief van buurtbewoner Guido de Groot op het Pijnakkerplein. Hij is nog steeds de festivaldirecteur overigens. En de tweede editie was in 2012. En vanaf 2017 is de naam gewijzigd in de Rotterdam Bluegrass Festival. En vanaf 2023 is men verkast van het Pijnakkerplein naar het Noordplein, dat is iets groter. De 14e editie dus, begin juli. En een aantal van die artiesten die daar optreden komen in dit uurtje langs. De opener was van de Hogslop String Band. Een band opgericht in 2009 en na 10 jaar gespeeld te hebben kwam het eerste album. En het eerste album is dus van 2019 en heet heel simpel Hogslop String Band. En daarvan hoort u Making Moonshine. Dan gaan we verder met de Hackensaw Boys. Die zijn al meerdere malen daar geweest. Van hun album Charismo uit 2016 hoort u zometeen Don't Bet Against Me. Hackensaw Boys uit Virginia. En ik zei het al, ze zijn al meerdere malen op het festival geweest. Hebben 8 albums uitgebracht. Debuut in 2000 met de titel Get Some. En naast die 8 albums ook nog 4 EP'tjes. En daarna laten we horen Della May. Dat is een bluegrass band uit Boston, Massachusetts. Met onder andere in de band Cecilia Woodsmith, Kimber Luddeker, Avril Smith en Vicky Vaughn. Zij zijn ook al meerdere malen geweest en net als de Hackensaw Boys staan ze geprogrammeerd voor 4 juli. Achtereenvolgens Hackensaw Boys en daarna Della May met Family Tree.

En dat waren Hacksaw Boys en Delamay met respectievelijk Don't Bet Against Me en Family Tree. En dat is van het album Magic Accident uit 2026. Dan gaan we verder met Damn Tall Buildings met het nummer Blue Bayou. Bekend geworden uiteraard van Roy Orbison. Van het album The Universe is Hungry uit 2025. En daarna laten we horen Horse Bass met het nummer Only in My Dreams van Another Farewell 2025. En Horse Bass is dan niet zozeer een bluegrass band, maar meer Amerikanen, bestaande uit 4 multi-instrumentalisten. En zij stonden vorig jaar op het Take Root Festival en dat was fraai. En het zal ongetwijfeld op het Bluegrass Festival wel weer zo zijn. Zo goed als de Horse Bass op 4 juli geprogrammeerd staat, staan dat de Damn Tall Buildings eveneens.

Dat was Jesse Roper, Canadese blues- en rootsmuzikant uit British Columbia. Na 4 albums in eerdere jaren kwam hij dit jaar met het EP'tje Daisy Wake Up. Met daarop onder andere de eerdere single Green Eyed Lady. En die hoorde je zojuist na Fantastic Cat met Back to the Beginning. En de volgende 2 liedjes hebben een connectie met Shakespeare. Je hoort eerst de Deslons uit New Orleans met het nummer Cordelia. Van hun nieuwe coveralbum Don't Let It Die, Volume 1. En dat nummer dat is geschreven door Morgan Gear. Die zet het in 2019 onder zijn artiestennaam Drunken Prayer op de plaat. En daarna hoor je ook een cover, Ophelia, door Jim Burns van zijn album My Walking Stick uit 2009. Geschreven door Robbie Robertson en als eerste op de plaat gezet door de band waarin hij toen speelde. Juist, The Band. En die connectie met Shakespeare? Nou, zowel Cordelia als Ophelia zijn personages in toneelstukken van Shakespeare. Respectievelijk King Lear en Hamlet.

0: Twee covers met een link naar Shakespeare. En beide beter dan de originele, vind ik. Cordelia door de Deslandes en Ophelia door Jim Burns. Met trouwens mooie vocale ondersteuning door het gospeltrio The Sojourners en door zangeres Jenny Tolmie. En de 86-jarige Ruben Ramos heeft de laatste tijd een vaste plaats verworven in de Mexicana hier. Verdiend, want zijn nieuwe album Los Días de Calor vind ik goed. Met deze keer het openingslied van het album Mi Prietita Consentida. Een eigen compositie met ook weer zang door Kerry Rodriguez.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

Dat was het debuut in zorg gezet van de band Reckless Strangers uit de Bay Area in Californië. Nou, die zijn onder andere beïnvloed door illustere voorgangers uit San Francisco als Grateful Dead en Jefferson Airplane, maar ook door bijvoorbeeld de Tedeschi Trucks Band. Ze zijn met z'n zessen en hebben sinds 2022 meer dan 10 singles uitgebracht, 1 album en dit jaar een EP'tje onder de naam Dirty Souls. Nou, van dat EP'tje hoorde je Gimme the Gold, geschreven door de kopstukken Amber Morris en David Noble van The Reckless Strangers. Met daarvoor Mi Prietita Consentida van Ruben Ramos. En Linda Perry, ooit frontvrouw van de band Four Non Blondes, die is hier terug met de titeltrack van haar nieuwe album Let It Die Here.

Ze komen uit Noorwegen, maar ze hebben het wel gehad met de VS. En wat dat betreft zullen ze niet de enige Europeanen zijn, denk ik. Maar die Impossible Green, een viertal uit Trondheim, in Noorwegen dus, die verklaarde dat zelfs op hun nieuwe single, Farewell America. Met trouwens opvallend veel Amerikaanse songtitels in hun lied. En een opvallende quote, Because you gave hatred a crown. En het slotlied sluit daar mooi bij aan. Hoewel de strekking wat anders is. Last American Waltz van Old Crow Medicine Show en Molly Tuttle. Het is een track van hun nieuwe album Union Made van Old Crow Medicine Show dat ze maakten in het licht van 250 jaar de VS. En dat is dit jaar een feit. Het is een terugblik met een vertaling naar het heden. En volgens de makers is The Last American Waltz een liefdeslied. Maar ik lees ook, de patrouille trekt door het hele land en zal je liedjes de kop indrukken als je meedoet aan zijn wanhopige kruistocht. En dan krijg ik toch een beeld bij de huidige politieke toestand in de VS. Is anybody listening?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bole, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

kun je er naar uitkijken, hè? Naar een weekend. Zeker als je de hele week gewerkt hebt. Misschien doe je het niet meer, maar dan weet je vast wel hoe dat was om de hele week te werken. Dan ben je toe aan een weekend. Plakplaatjes. Het eerste plaatje was van Billy Joel in het plaatjesboek van deze week. Weekend song. Want dat ga ik met je doornemen. Hoe besteden we ons weekend? Wat kun je doen? Wat kun je niet doen? In ieder geval met de Beatles uitslapen.

Ik herken het gevoel wel, hoor, dat je wakker wordt en denkt... ah nee, nou nog even niet, het hoeft niet, het is zaterdag, het is weekend... we draaien nog een keer om en dan doen we straks rustig aan. Ga jij even een broodje smeren? Jij hoort er ook een beetje bij, hè? Je kunt dat op zaterdag doen, zondag past misschien ook wel. The Breakfast in Bed, hier is Train...

0: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.
1: Plakplaatjes, concertposter.

Harry Chapin en Saturday Morning, hij speelde het live, je hoorde dat wel. Wat een heerlijk relaxed gevoel, zo zou het weekend moeten zijn, denk ik dan maar. Daarvoor de liefde verpakt in een breakfast in bed van Train. Ach ja, de handklapjes, hè. Brengt ons meteen, in ieder geval mij, in de jaren 70 terug, bij de disco-achtige platen. Next Strike Band gebruikt het weekend om de deur uit te gaan. Begint al op zaterdag, maar dat zegt er niet bij, hoor. In ieder geval gaat hij voor A Walk in the Park.

Nick Stryker gebruikt het om zijn hoofd leeg te maken. En dat kan altijd prima. A Walk in the Park, lekker op zaterdagmiddag. Disco-beleving, niet zo vaak in plakplaatjes, maar deze kon ik toch niet laten liggen. De Nick Stryker Band. Doe je dat niet, dan ga je misschien wel even de stad in. Even winkelen. Misschien met Frank Turner mee naar de platenzaak. Al heeft hij daar zijn heel eigen redenen voor. Verlies.

Het niet te hard, want hij knalde er nogal in. Frank Turner, zo verliefd is hij op zijn Girl from the Record Shop. Zaterdag en het weekend, wat doe je nog meer? Naar de voetbalclub, dat kan natuurlijk. En lekker zingen, You'll Never Walk

Ja, de club waar ik kwam, als jong voetballertje, daar kolkte het stadion nooit en werd er nooit gezongen You'll Never Walk Alone. Dat was toch voor de grote jongens wel. Sterker nog, de club bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Mooie zaterdagmiddag gehad. Het weekend een uitgelezen kans om uit te gaan eten met Arlo Guthrie in Alice's Rock'n'Roll Restaurant.

0: Oh ja. Tot. Wauw. Welkom bij 40 Up Radio.
1: Plakplaatjes. Spaar ze. Allemaal.

Soms ligt de lat van het begin af aan heel hoog. Hè? Dat gebeurde bij Mott Hoople. David Bowie was vanaf het begin fan van deze band. Schreef ook later natuurlijk All the Young Dudes voor Mott Hoople. Maar goed, dan zit de druk er wel een beetje op natuurlijk. Hè? De Saturday Gigs, we gingen naar zo'n gig nadat we gegeten hadden. In Alice's Rock'n'Roll Restaurant met Arlo Guthrie. Guthrie, ja, de zoon van. Zaterdag naar de gig en dan ga je de rest van de avond door. En uiteindelijk kom je bij zondagmorgen uit. Bon Jovi legt het uit.

inderdaad het wilde leven dat daarvoor staat, Saturday Night. En een beetje tot rust komen en inzicht en slimmere dingen gaan doen met je leven. Daarvoor staat dan Sunday Morning. Maar zo gaat het vaak in het weekend ook. Hè. De zaterdagavond wat ruiger en de zondagmorgen wat rustiger. Bon Jovi hoorde je. En op zo'n rustige zondagochtend, het regen buiten. Blijf even lekker in bed. Eet daarna banana pancakes. We'll catch

zo'n man die ja, zijn mond maar hoeft open te doen. En dan kom je al tot rust met de banana pancakes van Jack Johnson. Ik moest raar maar waar aan Kortjakje denken. Want het ging over het weekend. En dan ja, op zondag is Kortjakje niet ziek. Zoiets kan James Cotton ook vertellen. Hou je vast voor zijn Saint on Sunday.

Hij deed dingen met zijn band live, deed mooie dingen met zijn band live, en dat deed hij eigenlijk solo net zo goed, hè? Ed Kowalczyk, zanger van Live, maar nu in zijn eentje met The Garden. Zondagmiddag de tuin in, en dat is goed voor je, want ook daar kun je je hoofd leeg maken en een beetje op nieuwe ideeën komen. Daarvoor James Cotton en zijn Super Harp. Een fantastische mondharmonica van James. Met de Saint on Sunday van een autobiografisch album, zeggen ze. Maar of hij dan ook heel erg losging door de week en op zaterdag en een saint was op zondag, heb ik niet voor je uitgezocht. Plakplaatjes over het weekend. Het nadert langzaam zijn einde. We gaan nog even door de middag, want we hebben nog wat tijd over in de tuin. Of wat je dan ook nog meer wilt gaan doen. Breng het lekker door met Hoover Phonic en Sunday Afternoon.

Misschien is het wel vooral aan de stem van Noemi Wolfs te danken dat ik zo van Hooverphonic ben gaan houden. Je hoorde ze hier met Sunday Afternoon. Dan komt de avond en tijd om afscheid te nemen van de zondag. Ook dat kan relaxed. Goodbye Sunday.

Ik weet niet hoe dat bij jou werkt hoor, maar dat je op zondagavond denkt, oh jee, het is bijna maandag, wat jammer. En op maandag denkt, ach, was het nog maar zondag, want dat was zo lekker het afgelopen weekend. Everything But The Girl nam afscheid van de zondag in Goodbye Sunday. Laatste plakplaatje voor deze keer komt van Stampij. Dat is een band die geldt als de voorloper van de dijk, Huub van der Lubbe al in de hoofdrol. En dit liedje werd verbannen van de radio, want er zitten vieze woordjes in. En dat kon echt niet in 1979. Ik vind het niet digitaal. Vandaar ook de krasjes nog van het singeltje. Stampij neemt afscheid van het weekend zonder spijt. Blij dat het morgen maandag is. Tot de volgende plakplaatjes.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Goeiedag Bart.
1: Dag Vic.
0: Jongen, we hebben weer honger en dorst vandaag.
1: Zeker. En heel veel zin in. Heel veel zin in.
0: We gaan lekker eten, we gaan lekker drinken. En een uur lang met de mooiste muziek die er over dit thema bestaat. Zo is er de groep The Strangeloves. Bestond uit het trio Bob Feldman, Jerry Goldstein en Richard Goddard. Waren Amerikaanse platenproducers. Ze deden de pruik op en ze waren de ruigste band van Amerika. En ze zongen I Want Candy.

0: Aanstekelijk nummer toch, hè?
1: Hartstikke mooi, hè? Dit vind ik nou mooie muziek. I want candy. Ik wil een snoepje. Oftewel, ik wil snoepgoed. Maar ja, candy betekent ook van alles en nog wat, hè?
0: Jawel, jawel.
1: Je had de candy en de chick in die tijd.
0: Nou, dat waren
1: iets daarna. Iets daarna. Vorig jaar 70. Dat waren pikante blaadjes.
0: Zegt het
1: en
0: wel.
1: Candy was ook de naam van een meisje, natuurlijk.
0: Precies.
1: Maar wij hebben het over eten en drinken, dus wij staan uitsluitend de betekenis snoepgoed toe.
0: Zeker,
1: snoepgoed.
0: Ik wil snoepgoed. We gaan Aziatisch eten, zeg maar. Chinees eten, had ik gehoord laatst.
1: Nasi goreng bami saté.
0: Precies, maar chop suey is ook Aziatisch eten. En daarover wordt gezongen door de Ramones samen met Kate Pearson van de B-52's.

0: Ja, prachtige combinatie natuurlijk. B-52's en de Ramones.
1: Ik nooit geweten dat die hebben samengewerkt.
0: Nou, één nummer.
1: Want de Ramones, dat waren toch vier, laat ik zeggen, jongens die een beetje op zichzelf varen. Hè?
0: Jawel, maar zo af en toe dan hebben ze wel iemand anders bereid gevonden met ze mee te doen.
1: Is het op een van de latere?
0: We zaten op Animal Boy.
1: Ach, kijk eens.
0: En een single ook geweest, Chapsoen.
1: Leuk.
0: Wel, zeker. Ja.
1: Ik ga even naar de Fransoos. Want de Fransoos weet alles van eten en drinken. Hè? Dat is bekend. Hè? Daar gaan Nederlanders speciaal voor naar Frankrijk. En daar heb je het fenomeen Jacques Dutron. Die heeft alles gelezen, alles gezien en alles gedronken. J'ai tout lu, tout vu, tout bu.
0: Nou ja, en dat is hem dus.
1: Die man, ik kan goed Frans.
0: Ja, zeker. Nou, daar komt hij.
2: De France Dimanche à Diderot.

0: Kort en krachtig.
1: Zeker. Alles gezien, gelezen en gedronken.
0: En gezopen. Ja. Ja. J'ai tout lu, tout vu, tout bu. Nou, dat rijmt als een gek, hè?
1: Prachtig.
0: Jacques Dutronc.
1: Mooi.
0: Een van de grote helden.
1: Zeker. Nou, ik ga een nummer voor jou draaien, Fik.
0: Ja?
1: Ja, speciaal. Want ik weet dat jij een grote bierliefhebber bent. En, of niet?
0: Belgisch bier, hè?
1: Belgisch bier vooral. Oh, ik heb hier Duits bier. Mag dat ook?
0: De Hefeweizen, die kan ik wel hebben.
1: Oké. Nee, Marcus Eulen, een Duitser die onder andere lid is geweest van Veelfarben en ook schilder en kunstenaar is, die heeft een prachtig nummer uitgebracht. Dat, ja, ik moest direct toch van jou denken. Beer is enough.

0: Beer is enough.
1: Beer is enough. Wat is enough in het Duits?
0: Nou, geen idee. Genoegend.
1: Ja, Bier is genoegend.
0: Genoegend of zo.
1: Oké. Marcus Eulen. Ja, een ontdekking. Nooit van gehoord. Maar ja, ik heb zijn Vlaamse evenknie, Ferre Grigneur. Ken je Café de Muze in Antwerpen?
0: Nee.
1: Het bestaat nog steeds. Een beetje een duistere, donkere tent. En alle jonge generaties ontdekken hem weer opnieuw. Nou, in de jaren 60 was daar vaste klant. De enigszins gore Ferre Grigneur. De man die zich nooit waste, zich nooit schoor. Maar prachtig kon zingen. En ja, die woonden min of meer in de Muze. Hij liep onder het biljart. En als hij zijn roes had uitgeslapen, dan ging hij naar het toneel. En dan zong hij: What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Ja. Nou, of hij zong ook: Ring, ring, I've got to sing.
0: Oké.
1: Okay. Ook wel genoemd van: Ring, ring, I've got to stink. Maar hij doet het niet, begrijp ik.
0: Nou, hij gaat het wel doen, hoor. Pas op.
1: Die cd is een beetje vervuild geraakt van verre.
0: Ik hoop het niet. Want dan moeten we toch eventjes gaan ingrijpen. Hij doet het een beetje langzaam. Zullen we hem zo gaan opzoeken? Zal ik dan eventjes een...
1: Ja, doe maar even iets anders.
0: Oké. Weet jij hoe je thee zet, trouwens? Hoe je thee moet zetten?
1: Sorry?
0: Hoe je thee moet zetten.
1: Nee.
0: Weet jij dat?
1: Nee.
0: Nou, dat weet Ginger Baker heel goed. Die heeft in de Masters of Reality gezeten op een gegeven moment eventjes. De cream drummer, zeg maar. En die ergerde zich aan de Amerikaanse manier van thee zetten. Die Amerikanen kunnen geen thee zetten. En daar heeft hij een nummer over gemaakt.
1: En Ferre, die blijft eventjes in de Muze nog slapen.
0: Ja, die komt eraan.
1: Als hij ontwaakt is, dan zetten we hem alsnog op.
0: Oké, we gaan nu even T-USA en Ginger Baker met zijn prachtige accent.

0: water over de thee. How...
1: Ginger bacon was
0: jawel,
1: het.
0: Jawel,
1: prachtig. Er zijn berichten dat Ferre Grignard ontwaakt is. En hij doet nu een nieuwe poging om de Drunken Sailor te bezingen.

0: Ja, Farragut. Ja, early in the morning, zingt hij. Ja, ja, hij kon goed Engels.
1: Nou, zeker.
0: De Drunken Sailor, een oude traditional, door hem helemaal vernieuwd. Je ruikt zijn adem als je hem goed mee zingt.
1: Mooi. Ja, goed. Ah, verder was wel een goede zanger. Ja. Leuke nummers gemaakt.
0: Ja, ja, hij is natuurlijk jong gestorven. Met zo'n levenswijze.
1: Dat wordt kon niet anders. Nee, dat klopt.
0: Maar hij is wel cult. Hij is wel heel erg cult geworden.
1: Goede nummers gemaakt. Ja. We gaan naar de Pretty Things. De Pretty Things die waren aanvankelijk natuurlijk een geweldige rhythm and blues band. In de traditie van de Stones. En die hebben zich toen een beetje... ja, aangepast aan de andere tijden en werden langzamerhand een soort psychedelische band in de traditie meer van de Beatles-achtig. SF Sorrow en dat soort zaken meer. Maar ze hebben in die tijd dat ze SF Sorrow en Parachute opnamen ook muziek gemaakt onder de naam Electric Banana. En dat zijn drie LP's, die zijn zo ongelooflijk goed. Het is een heel aparte muziek, het is heel psychedelisch. En ook sommige dingen daarvan hebben ze wel gebruikt voor ook onder andere SF Sorrow. En ze hebben het opgenomen omdat ze, ja, ze hadden geld nodig. Daar draaiden ze niet omheen. En ze hadden geen echt goed platencontract ook. En die film, heel vaak werd die muziek ook gebruikt voor wat obscure B-films. En wat van die rare seksfilms. Maar de muziek, die is echt heel erg leuk. Ik wil iets gaan laten horen van de LP Blows Your Mind. Dat is later pas uitgebracht, veel later pas. Van die Electric Banana. Maar dat zijn dus de Pretty Things.

0: En dat was hem helemaal. Blows Your Mind van The Electric Banana.
1: Geweldig. Vooral op het einde. Je denkt dat, ik dacht even dat er een tik op die plaats zat. Maar
0: nee, vind ik, weet
1: dat
0: je,
1: hoorde zo. Hè?
0: Hier lopen onze smaken toch ernstig uiteen. Van de week heb ik de nieuwste LP van The Heads gekocht. En daarop staat een nummer dat duurt 19 minuten. En dat gaat precies dezelfde manier als dit. En dat 19 minuten lang is dat psychedelica. En dan af en toe komt er een gitaar in. En dat is echt. Ik heb hem 3 keer achter elkaar gedraaid. Een uur lang heerlijk. En dan zit ik lekker naar voetbal te kijken. En ondertussen heb ik dat op mijn hoofd. Prachtig.
1: Ja, dat doe ik tegenwoordig ook. Hè? Commentaar uitzetten.
0: Ja, zeker.
1: En dan gewoon mijn eigen voetbalwedstrijd zien. Ja. Hè? Dan heb ik innerlijk commentaar. Dat is veel beter. En dan kan je er gewoon muziek bij draaien. Ja. Oké, als je nou eens een keer een soloprogramma maakt, dan mag je dat nummer van 19 minuten draaien. Maar wij hebben hier een strikte grens van 4 minuten, zoals we weten. Hè? Die gaan we nu een beetje bereiken met roast beef. Nou ja, iemand die roast beef heet. Ja, die kan natuurlijk al meteen in de uitzending. Dan heeft ze ook nog een nummer opgenomen. En dat heet Vergeten Groenten. Van haar laatste, voorlopig laatste album. Zomer in Nederland. Een beetje psychedelisch. Een beetje rare tekst. Maar Roast Beef is een van de grote talenten van nu.

0: Ja, Roast Beef, oftewel zangeres Roos Rebergen. En die steekt op de gemak al die zangeresjes van nu in de zak. Ze heeft even een sabbatical dit jaar. Hopelijk komt ze dit najaar weer terug met een verrassing. Ik zeg het vast, ze heeft een plaatje opgenomen samen met Boudewijn de Groot. Maar dat mag pas in oktober verschijnen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: En dan hebben wij de wereldprimeur, kan ik alvast zeggen.
1: Oh ja?
0: Ja, heb ik met Roos afgesproken.
1: Heb je het al gehoord of niet, het nummer?
0: Ja.
1: Goed.
0: Schitterend.
1: Nederlandstalig?
0: Nederlandstalig. En die stem van Boudewijn de Groot en van Roos Rebergen. En die passen op een geweldige manier bij elkaar.
1: Nou, luisteraars, in oktober.
0: Dan
1: is het zover.
0: Maar dit was het nummer Vergeten Groenten. Helemaal in het thema, want we draaien platen over eten en drinken.
1: Juist. En dan kom ik met The Kift. The Kift, ik heb die band pas laat ontdekt. Veel te laat trouwens zelfs. Ik vind het een hele fijne band. Een fantastische band. Ook jongens die echt heel eerlijke muziek maken. En ook staan waarvoor ze staan. Ze blijven gewoon hun roots trouw, vind ik.
0: Ze komen uit Noord-Holland. Hè?
1: Ze komen uit Noord-Holland, de Wormer.
0: Oh ja, ja. En, ze hebben gebreide hoesjes bij hun cd's, heb ik wel eens gezien.
1: Onder andere, maar ze hebben bijvoorbeeld ook die hadden we ook kunnen draaien. Ze hebben ook een plaat uitgebracht en daar hebben ze dus allemaal kookboeken gekocht in tweedehands winkels en in kringloopwinkels. En daar hebben ze dus de cd's in verwerkt. Dat is echt schitterend. Dus iedere cd heeft een andere hoes.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat doen ze allemaal. Allemaal kunstwerkjes, echt prachtig. Nou goed, ze hebben dus op een gegeven moment in 2006 de LP 7 uitgebracht. En daarop staat een nummer dat wij gewoon kunnen draaien in ons programma. De Dis.

Zessen is het oefenis. Op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe. Het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jijzelf bent droef.

0: Dit is van The Gift, was dat.
1: Ja, het raakt hem helemaal psychisch in de war van bijna.
0: Aanstekelijk nummer, vind je niet? Mooie, ja. mooie muziek.
1: En het is zo'n lekker middagcent gezongen ook. Hè?
0: Ja, heerlijk. Nogmaals, ik wil daar geen grap over maken, want ik ben een fan.
1: Ja, nee, maar dat mag.
0: Echt een enorme fan van die band.
1: Ze spelen met de opa's en de oma's ook op het toneel.
0: Precies, alles.
1: Ik heb ze een keer een oerrol gezien. En er kwam een heel bond gezelschap tevoorschijn.
0: Klopt.
1: Van harmonie, trompetters. En er is een oude kerel van een jaar of 70. Ja, die dan nog
0: de vader van Ferry Heijnen. De belangrijkste man van de band trouwens. Maar inderdaad, heel veel familieleden en anderen doen allemaal mee. En dat is, ik vind het heerlijk.
1: Mooi. We gaan naar Bacon Fat, een oude klassieker. Een van de eerste singles ook geweest van Sir Douglas Quintet.
0: Is dat het nummer 9, Fik? Want ik kon geen... Je was zo in trance van het nummer dat ik niet kon vragen. Was het echt nummer 9 van deze
1: nummer CD? Number 9.

0: De oude Sir Douglas, daar krijg ik nooit genoeg van. Doug Sam, Bacon Fat.
1: Ja, en waar ik nooit genoeg van krijg is van de Butthole Surfers. Hebben we die al eens gedraaid in dit programma? Ooit?
0: Zeg maar nog
1: van de Butthole Surfers?
0: Nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit van de band gehoord, ook niet?
0: Nee, maar ik ben een beetje dom hoor.
1: Nou, nee, dat ben gek. Jaren 90 muziek. Het was een band die nogal opzienbarende optredens had ook wel. Het was echt wel een feest om daar naartoe te gaan. En die Butthole Surfers, trouwens ooit eens een keer heel mooi vertaald in de oor door iemand als de poepgat plankzeilers.
0: Ik dacht dat het een beetje vies was, ja.
1: Jawel, nee, maar die band die is gewoon fantastisch en hele mooie muziek gemaakt. En hele goede muziek gemaakt ook. Ik ga iets draaien van een LP uit 1993. Independent Warm Saloon heet die band. En het nummer Strawberry, dat past wel in ons programma.
0: Ja, jawel. Aan bij.

0: Ja, tot zover. Butthole Surfers.
1: Met strawberries.
0: Juist.
1: Weet je, was smallberries, hè?
0: Smallberries?
1: Dat zijn aanbijen.
0: Oh jee. Nou ja, dat past ook goed bij de Butthole Surfers.
1: Dan doe je de R, die vervang je door de M. Ja. En dan zijn we bij de Butthole Surfers. Enfin, dat heb ik allemaal uit mijn eigen hersenpan bedacht. Ja, Tom Waits. Ja, het is geen lang nummer, maar het is fantastisch. Het is ooit gecoverd door Maarten van Roosendaal. The piano has been drinking, not me. Dus een redelijk aangeschoten Tom Waits geeft de piano de schuld.

0: En zo verdwijnt Tom Waits in de piano. Die al even dronken is, als hij zelf.
1: Jawel. Nou, zou die echt. Nou ja, hij zal niet zo dronken zijn geweest.
0: Ik heb Maarten van Roosendaal, onze fantastische zanger. Maar eigenlijk geen echte radiomuziek. Maarten van Roosendaal, die heeft dit nummer dus op het podium heel vaak gezongen. Mm-hmm. De piano die is dronken, maar ik niet.
1: Ja, ach zo. Mooi nummer. Goed. Een vraag. Why is a carrot more orange than an orange?
0: Tja.
1: Waarom is een wortel oranjederder dan een orange? Een sinaasappel. Nou, ja. Weet jij het? Ik niet. Maar goed, de Ambo Dukes, die stellen die vraag. MUZIEK

0: De Amboy Dukes waren dat van de LP Journey to the Center of the Mind.
1: Ja. Oh, dat lekker veel alternatieve muziek op het einde.
0: Jazeker.
1: Ja. Bent u dan nog luisteraars? Vast wel, hè?
0: Ja, maar dit laatste nummer was toch vrolijk?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel te doen, denk ik.
1: Ja, we gaan de wijn verspillen. We zijn aan het einde van het programma. Eric Burdon en The Animals die gaan zorgen voor het slotakkoord met Spill the Wine. Volgende week zijn we weer terug. En dan gaan we lekkere radiomuziek maken. Ook al muziek.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik ook. Dag, wat ik ga kiezen.
0: Ja, ik ook. Ik moet er hard gezoeken, maar er is genoeg, denk ik. Hè?
1: Is volop.
0: Okay,
1: nou, tot de volgende week. Dag.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Muziekvrienden, twee uitzendingen over John Hiatt. Plaat voor plaat. Noem het maar even. Ik begin bij de allereerste plaat en eindig bij de laatste uiteraard. En dat allemaal omdat hij binnenkort in Nederland is. Maandag 29 juni in de Grote Zaal in de Doelen. En maandag 6 juli nog niet uitverkocht. Nogmaals in de Grote Zaal in de Doelen. Maar eerst even gewoon in de John Hiatt mood komen. Met twee liedjes uit de jaren 90. Om te beginnen deze van een minder bekende plaat. Die heet Little Head. Het prachtige Sure Pinocchio.

En na Sure Pinocchio van Little Head, een nummer van het album Walk On, ook uit de jaren 90. Dit is Dust Down a Country Road. Het is helemaal in die Americana-sfeer waar John's carrière en John's liedjes langzaam in terecht kwamen.

Oké, okay, even een beeld van John Hiatt in het middenstuk van zijn carrière. Helemaal Americana en had helemaal zijn draai gevonden in de muziek. Maar gaan we even terug naar het begin. 1974, zijn eerste soloplaat. Hij is dan 22. De plaat heet Hanging Around the Observatory. En van die plaat hoor je om te beginnen het titelnummer.

Ja, dat is toch weer heel anders. Zoals hij toen in het begin klonk. Hij was nog op zoek, vertelde hij me in een interview wat ik onlangs via de telefoon met hem deed. Over die beginjaren. Hij was als 18, 19 jaar op zoek naar een manier om zich te uiten. En hij probeerde allerlei verschillende stijlen uit. En wel had hij meteen op die eerste plaat een hit te pakken. Namelijk een nummer dat heette Sure As I'm Sitting Here, wat uitgevoerd werd door de Amerikaanse band The Three Dog Night, en die daar een top 20 hit in Amerika mee hadden. Dit is de versie van het lied door Three Dog Night.

0: En aansluitend op Three Dog Night hoorde je het nummer Ocean. Ook van het album Hanging Around the Observatory. Prachtig nummer. En ik kende die man nog helemaal niet in die tijd. Ik kende die plaat ook niet. Die ontdekte ik pas later, in eind jaren 70. Maar daar gaan we het zo over hebben. Een jaar later mocht hij nog een album maken. Hoewel het eerste totaal niet succesvol was, mocht hij het nog een keer proberen. Dit is van het album Overcoats. Het grappige I Killed an Ant with My Guitar. En daar is ook even een referentie aan de staat waar hij opgroeide voordat hij naar Nashville toog om daar liedjeschrijver te worden en liedjes te gaan maken. Indiana. Hier is I Killed an Ant with My Guitar.
1: I killed an ant with my

I Killed an Ant with My Guitar. En een ander liedje van dat album Overcoats. Ook een schitterende ballad, trouwens niet ook, maar zo'n soort schitterende ballad als Ocean van de vorige plaat bedoelde ik eigenlijk. Let even op die eerste paar regels, ze zijn heel mooi. You are the beautiful lover, my lover. I am the distant shore. There is so much to uncover. Love's hiding. What is this distance for?

Ook het album Overcoats was niet succesvol. En het platencontract werd opgezegd. En Hyatt ging verder met wat hij aan het doen was. Namelijk liedjes schrijven voor country-artiesten in Nashville. En uit die periode dateren allerlei demo's die nog nooit zijn opgenomen. Ook niet door hemzelf, ook niet door andere artiesten, wat natuurlijk de bedoeling was. Maar er circuleren in kringen van John Hyatt fans, circuleren allerlei cd's met iets van, nou, ik schat misschien wel 60, 70 van die liedjes daarop, van die demo's. En ik heb er twee voor je. Om te beginnen is dit een liedje wat ter sprake komt in de documentaire die ik over John Hyatt maakte in 1987. Buddy Killen, de baas van Tree Music, waar Hyatt in de jaren 70 werkte, die neemt ons dan mee naar de basement van het gebouw van Tree Music. En daar vindt hij dus op een band een liedje, een van zijn favoriete John Hyatt liedjes. En dat is You Never Told Me You Were Gonna Go. En hij kent het lied echt woord voor woord. En zegt dan dat eigenlijk Willie Nelson dit op zou moeten nemen. Dat is nooit gebeurd. Maar hier hoor je dus die originele demo van John Hyatt. You never told me you were gonna go.

You never told me you were gonna go. Ja, jammer dat Willie Nelson dat nou nooit heeft opgenomen. Ook trouwens geen andere artiest. Zo'n mooi lied. Nog zo'n demo dan. Dit is een nummer dat heet waarschijnlijk I Wanna Give You Everything. En een heel gek nummer, omdat het... het begint redelijk snel op die piano en daarna gaat het tempo helemaal naar beneden. En komt er een heel ander soort passage in het lied. En ik herinnerde John Hiatt hier aan toen ik hem onlangs interviewde voor het blad Heaven. Dat interview is inmiddels uit in 6 pagina's tellend interview met John Hiatt. Mooi interview was het. En dan zegt hij, ach ja, ik was 18 toen ik dat schreef. Ik was bezig om te kijken of en hoe ik met mijn beperkte muzikale kennis iets kon vertellen dat iets betekende in een format van 3 à 4 minuten. Luister naar I Wanna Give You Everything. Lekker rauw.

0: Which one are we on? Which one are we on?
1: Dan in 1979 krijgt hij toch weer een platencontract bij platenmaatschappij MCA Records. Mag hij een plaat maken en die heet Slugline. En dit is het titelnummer daarvan.

Slugline was dat. Draaide het in de tijd regelmatig op de radio in de Noon Show bij de KRO, die wij toen maakten van 79 tot 82. En ik vroeg een aantal mensen uit de muziek om hun top 10 van John Hyatt liedjes. En een van die mensen was J.B. Meijers, en die kon het gewoon uit zijn hoofd. Kon hij gewoon 10 zo noemen. En dat waren dus Walk On, Cry Love, Thing Called Love, The River Knows Your Name, Have a Little Faith in Me, zegt hij. Beetje plat getreden, maar desalniettemin. Een classic, Riding with the King, Perfectly Good Guitar, Mississippi Phone Booth, Memphis in the Meantime en Slug Line dus ook. Nou, misschien in een volgende uitzending, waarin we deel 2 doen van John Hyatt, plaat voor plaat, nog wat meer top 10's van anderen. We gaan door met die plaat Slugline. En daar stond ook het nummer Washable Ink op. En daar was een hele mooie cover van. Met kort na het uitkomen van die plaat van de Amerikaanse Neville Brothers. Dit is hun versie van Washable Ink.

En dan een jaar later komt een tweede plaat uit. In diezelfde New Wave-style, Engelse New Wave-style. Hyatt zegt, ja, ik liet me erg beïnvloeden in die tijd door het Engelse Stiff Records label. Ik luister naar die artiesten als Nick Lowe, Elvis Costello, Lean Lovitch, Reckless Eric noemt hij ook nog. Van het album Two Bit Monsters is dit het lekkere Pink Bedroom.

0: En na Pink Bedroom van datzelfde album, Two Bit Monsters, String Pull Job. Waar je inderdaad door dat intro moest ik even aan Lean Lovitch denken. Dan komt er een nieuwe plaat uit, die heet All of a Sudden. En dat is dan inmiddels 2 jaar later, 1982. En ja, daar staat 1 heel mooi nummer op, wat mij betreft. Ja, een soort overgangsnummer zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant hoor je de blues, een soort Bo Diddley-achtig ritme waarmee het begint. Maar je hoort ook nog, in het refrein hoor je nog een beetje Nick Lowe en Elvis Costello. Echt heel interessant, dit nummer. Omdat...
1: Dit is 40 Up, met het nieuws.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor 30 minuten tot 1 uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Is het een leugen of de waarheid? Ik hou van Maria en Maria houdt van mij. De hoofdpersoon uit Souvenir van Terug in de Keks kwam erachter op vakantie in Cairo.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Souvenir, een single uit 1986. Het jaar dat ik een van mijn favoriete jaren 80 bandjes, Terug in de Keks, voor het eerst live zag. Op Parkpop in Den Haag was dat. Onvergetelijke show. Ik heb ze daarna nog zeker een keer of 7, 8 gezien. Vaak samen met de Scene of de Dijk. Dat was toch een soort trojka toen, die drie bands. Souvenir was de 8e single van de Keks. En ik draaide hem aan het begin van een Songs and Stories die helemaal is gewijd aan mijn kast vol singles. Dat zijn er zo'n 7000 in de afgelopen 50 jaar verzameld. Van de eerste Bohemian Rhapsody in januari 1976... voor 5 gulden bij Radio Modern gekocht, via vele exemplaren voor een kwartje of minder, via rommelmarkten in de jaren 90, naar singles waar ik enkele tientjes voor betaalde. Zoals je van me gewend bent, ga ik dwars door de decennia en genres heen. 1986 in Nederland, naar 1958 in de VS. Bobby Freeman was verantwoordelijk voor het origineel van Do You Wanna Dance, hier in Nederland vooral bekend van Cliff Richard. Die hoor je straks trouwens ook nog. Eerst Bobby Freeman met zijn tweede single, Betty Lou's Got a New Pair of Shoes.

Daniel Lanois produceerde al sinds begin jaren 80 platen voor uiteenlopende acts. Van Martha and the Muffins tot Brian Eno. Maar vanaf 1984-85 kwam U2 erbij en werd hij ineens even heel erg beroemd. En toen kwamen ook de soloplaten. De eerste, Acadie, is de meest bekende. Daarop stond deze single The Maker in 1989. En over ken je hem nog gesproken? Seedorf was in 1982 heel even terug in de hitlijsten. Vooral in Engeland trouwens. Het was in Nederland vooral een radiohitje. Monsoon.

Toen lang toe was de CITO vooral een herinnering uit het midden van de jaren 60, toen George Harrison die in de popmuziek introduceerde. In 1982 greep Monsoon de winnaar. Een Brits-Indiase groep, Ever So Lonely, was toen in Nederland vooral een radiohit, maar in Engeland een grote hit. En dan de zomer van 1959. Cliff Richard kondigde die toen aan met Here Comes Summer.

Dat vind ik toch wat te zoetsappig. Maar met de Supremes, zoals Diana Ross, natuurlijk de hele jaren 60 door, de ene na de andere klappen de hitlijsten in. Deze komt van net na de Supremes tijd, 1970, en wat een single. Diana Ross en Remember Me. De Stones vind ik ook niet alles goed van trouwens. In 2010 alweer warmden ze de Exile on Main Street prak min of meer op. In de archieven werd een nummer uit 1972 gevonden dat nooit was uitgebracht op die Exile on Main Street plaat. Een beetje 1972, maar ook flink wat nieuwe toevoegingen destijds leidden tot deze single Plundered My Soul.

was amper 16, maar klonk als een volwassen vrouw in 1961. Helen Shapiro en You Don't Know. En ken je het tijdschrift Vinyl nog? Dat bestond begin jaren 80, een paar jaar. En Vinyl deed zijn naam eer aan met bij elk van de eerste 26 nummers een vinylsingeltje. Van een punk of new wave band. Dat waren vooral de genres waar Vinyl over schreef namelijk. Ik heb hier een single die hoorde bij editie nummer 16. Lord Make Me a Cowboy, dit is The Gang of Four.

0: over Truck en de Keks. Een Nederlands viertal dat ik in de jaren 80 en 90 wel zo'n 10 keer zag. Deze Amerikaanse band zag ik nog wel vaker. Magna Pop. In 1991 voor het eerst en eind jaren 10 voor het laatst. Dit was een single van ze uit 1996. Linda, Ruthie, Shannon en Dave met Open the Door.
1: Songs.
0: Uit de entourage van James Brown. 1973. Mama Feel Good, Lynn Collins.
2: En stories.

Uncle Eric is helping the police with their inquiries. Uit 1985, 5 Minutes, van het Britse synthesizer duo Mainframe. Als bijnaam kozen ze, heel spitsvondig, The Noise of Art. Tot besluit van het stapeltje singles is uit mijn eigen platenkast, deze keer The Look. Een Engels bandje dat in 1980 één hit had. En die hit had een overeenkomst met het album Sgt. Pepper van de Beatles. Namelijk een eeuwig doorlopende uitloopgroef. Door een krasje in het vinyl loopt hij eeuwig door. Bij de Beatles klonk dat zo. En hoe het bij de Look klonk, hoor je aan het eind van deze single wel. Wat Songs and Stories betreft, graag tot de volgende. Dit is I'm the Beat.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van zes die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. Drie van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten vijf mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op drie mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De twee landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Fleetwood and the Macs. Zo zijn er, zeiden wij thuis dat ze heten. Fleetwood Mac, gewoon voor u natuurlijk. Dit is de tweede uitzending van Hits uit de jaren 70. Waarom? Omdat ik er een boel tegenkwam. Ze lagen op een stapeltje. En toen dacht ik van, waarom niet deel ik dat met mensen die hier naar luisteren? Van in de jaren 70, dat is 50 jaar geleden. Ja, dat klopt dat dat 50 jaar geleden is. Maar toen maakten we deze muziek. Ik heb het een beetje gemixt. Het is van alles wat.

Iedereen kende het. Overal, Australië, Azië, Europa. Hot chocolate. You sexy thing. Grappig om te draaien. Jaren 70 muziek. Wat vonden we toen mooi? Er was een band die optrad met soms 9, soms 11 mensen. Chicago Transit Authority heette ze. Zwijmelen.

Chicago. Transit Authority moest eraf van de rechter. If You Leave Me Now, dat was een heilige hit. En over heilige hits gesproken, je had in Amerika ook de Doobie Brothers. Veel plezier.

gotta ook listen to the music. En dit mocht er ook wezen. Long Train Running. Amerikaanse band, de Doobie Brothers. Wat ze uitbrachten, dat was meteen goud waard. Gary Rafferty, zegt die naam nu nog wat? Hartstikke leuk nummer, Baker Street.

Ook dit was een hit, hoor. Dan had hij er wel wat van. Barry White. Can't get enough of your love, baby. We gaan naar Engeland. Naar Engeland. Waarom gaan we naar Engeland? We gaan naar Engeland omdat daar de Hollies woonden. En de Hollies die hadden eens in de zoveel tijd hadden ze iets prachtigs.

frontstemmer van de Spinners. Met heel mooi. Grootste zangeres. Jaren 70, dus 50 jaar geleden, was dit de muziek die hip was, die in de hitlijsten stond, waar we op dansten, waar we van alles op deden. Ik vond het leuk om ze bij elkaar te hebben. En dan soms kom je iets tegen en denk je, oh ja, Joe Walsh, die was getikt.

Incubus. Life's been good. En dan hebben we dat allemaal niet als we terugdenken aan de jaren 70. Yes, sir. Ik luisterde vaak naar deze ier. Waarschijnlijk u ook wel.

Van Morrison. Moondance, een van zijn hele sterke nummers. Eens even denken. Waar zullen we heen gaan? Welke kant van het spectrum kiezen we nu? Dit. Bad Company. Met een kreet die we allemaal kennen. Feel like making.

zanger maakt duidelijk wat hij wil. Bad Company. Al 50 jaar geleden. Feel Like Making Love. Stap ik over op een andere Amerikaanse band. Een beetje hardere muziek. Die hadden natuurlijk dezelfde problemen van opspelende, je weet wel, gevoelens. Maar er zat één probleem aan. De ik-figuur hier is verliefd op een vrouw. En dat is nou precies de vriendin van zijn beste vriend.

Goed, zij gaan naar de parkeerplaats. En we maken ruimte voor James Taylor. Dat was een man die of alleen met een gitaar op een podium ging zitten, of hij had een orkestje bij zich of zo. Maar een grote singer-songwriter. James Taylor en een lied dat de hele generatie van de jaren 70 kon meespelen.

0: James Taylor, de man van Fire and Rain. 2 weken achter elkaar, muziek uit de jaren 70. Waarom? Gewoon omdat ik terug verlangde naar die klanken van toen. En nou, die heb je dan of op LP staan. Voor degenen die dat niet meer weten, dat is een zwarte plaat over het algemeen, waar je een naald moet opzetten. Dan heb je een turntable, een platenspeler heet dat. Je kon het ook op CD doen. En tegenwoordig gaat het allemaal anders. Het is een tijd van fire and rain geweest. Maar er was ook dat gevoel van feel like making love to you, wat je in de jaren 70 moeiteloos kon verklaren aan iedereen die in je omgeving zat. Maar misschien dat het ook wel goed is om even te luisteren naar Graham Nash. Die heeft het over better days. Waren de jaren 70 goed of heel erg goed? Of viel het tegen? Moest je je vormen? Studeerde je af? Haalde je het eerste team niet? Graham Nash. Leuk dat u luisterde.
1: When your love has moved away, you must face yourself and you must say,

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulukora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

De ex van mijn lul is een... Oh, nee. Is dat daar Hans van den Burg? Ja, Wim T. Schippers is overleden. En ja, ik denk, kan ik er nog een steentje aan bijdragen? Nou, het eerste liedje van The Norway Gang heet dat. Waarom, weet ik niet. Het heet Dit is een liedje en het gaat je irriteren. Dat vond ik heel knap. Vond ik heel leuk en dat zou iets van mij kunnen zijn. En het gaat je ook irriteren, mateloos. En dan toch weer even je vader gedraaid, want die is natuurlijk geflopt, want dat gaan ze niet draaien, maar toch wel leuk dat mensen dit maken. En dan met AI natuurlijk, als je een goed idee hebt met AI, dan wordt het weer leuk. Dat kan. En we gaan door met dit. Dus je luistert naar 40 Up Radio, dan weet je dat alvast, voordat ik het vergeet. Kennen we dit nog? Het is net zo flauw eigenlijk. The President of the United States of America.

Wat heerlijk rebels allemaal. Eerst de presidents of the United States of America met Peaches. En nu natuurlijk de Beastie Boys. Een van de beste en leukste bandjes die ik... deden van alles wat. Het kon ze niet schelen wat. Ze hebben ook een paar funky platen gemaakt bijvoorbeeld. Daar waren ze ook erg goed in. Nou, ze waren gewoon heel erg goed. En dit is Fight for Your Right. Heel goed gevonden ook. En wat ik ook zo heerlijk vind, en dat ga ik ook gewoon even draaien, is, en dat blijft gewoon, alleen het intro al, jongens. Dat is echt... Ik speel ook gitaar, zeg maar.

0: like a Hurt by Love.
1: Hurt by Love. Chris Spanning was dat. Een soort Pino Palladino van zijn tijd. Ik zag hem overal bijspelen plotseling in zijn leren pakkie. Stond hij bij Bowie. En weet je wat? Hij leende zich voor een hoop bands uit. Of zo. We vonden het leuk. Ik weet het niet. Hij is nooit echt groot geworden, Chris Spanning. Maar wel gewoon bij mij in ieder geval een flauwe cultfiguur. Nee hoor, geen flauwe. Dat is een woordgrapje van cult en flauwe kul. Nee, ik vond het heel goed, Chris Spanning. Daarvoor Billy Idol. Een rare opname op de een of andere manier. Heel veel publiek er doorheen. Ik had dat niet gehoord. Maar met Rebel Yell. En dit, ja, ook altijd goed.

En ik zeg dat met je mee. Sparks was dat met Wonder Girl. En ja, die zijn tot op de dag van vandaag nog heel goed bezig met een documentaire die fantastisch is. En, maar ja, daar scheen dan ook miljoenen in gestopt te zijn. En iedereen kent het natuurlijk nog steeds. In this town ain't big enough for the both of us. En dat is jammer. Want ze hebben veel betere dingen gedaan dan dat. En dan Christy Loam. De Wonder Girl, ik denk, dan draai ik er ook meteen. Mijn rouge, rouge. En Georgie Fame. Als je beroemd wil worden, moet je gewoon die naam hebben. Met een yeah, yeah, lekker ouderwets. En je luistert naar Fortiop Radio, zoals ik al eerder zei. Dat stukje kan je er ook uitknippen en steeds zelf erin zetten, zodat ik het steeds zeg. Luister en huiver, want dit, we zijn weer op zoek naar het perfecte liedje. Perfecte popliedje, zeg maar. Om nou gewoon te vergelijken van dat is het niet, heb ik mezelf er ook weer in gezet. En we beginnen met dit. Ik weet niet of dat het perfecte liedje is, maar ik vond het wel leuk. Ze zijn wel heel beroemd.

Ja, op zoek naar het perfecte liedje kwam vervolgens in dit blokje voorbij. Tame Impala. Een beetje uitgebreid popliedje, zeg maar, met It Might Be Time. Knap gedaan, maar verder geen reet aan. Teenage Fanclub. Ja, dat wist je niet, hè, dat dat Teenage Fanclub was. What You Do To Me. Dat is al een heel goed popliedje, trouwens. En daarna gewoon die gast die denkt dat hij het nog niet genoeg gemaakt heeft en zich overal tussenpropt met Popeyes. Wat echt een heel leuk popliedje is. Maar niet het perfecte popliedje. Dat nog niet. Ja, daar zit wel een heel verhaal aan vast. Ik zal het heel kort houden. Het is ook een schilderij, Popeyes. Wat dan te koop is en waarbij je dan het nummer Popeyes in licentie krijgt voor een aantal jaar om ermee te doen wat je wil. Denk je dat is wel interessant? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En ik zei net dat ik wel gitaar... ja, ik speel gitaar namelijk of zoiets. Ik maak er een grapje van, relativerend. Maar dit telt daar ook voor, zeg maar. Zo'n gast die echt kan spelen, weet je wel.

Bengali Crown heet dat liedje. En met de band heette Komodo. En tegen die drummer zou ik willen zeggen: hou nou eens op, man, voordat ik je drum breek. Goed. Daarvoor Brian Setzer natuurlijk met en zijn orkest met Sleepwalk en Vampire Weekend. Ook weer een liedje wat in aanmerking komt voor het beste liedje, het perfecte popliedje, E-Punk. En dit is wat nieuws, zeg maar.

H-O-N. Life goes on. L-O-F-E-G-O-N. Die ging niet goed. En zo. Ja, ik ga weer afscheid van jullie nemen met ongeveer hetzelfde, namelijk dit. Mooi nummer van Audioslave. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van mijn onzin. En ik zou zeggen tot volgende week. En het is volgens mij een bandje wat ontstond na The Clash of zo. Dacht ik. Het is mooi hoor. Daar gaat het niet om. Ciao.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukkers Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Bijzonder goedenavond allemaal. Welkom.
4: Mark van Dalen.

De Makkers waren dat. Een hele grote hit in 1972. Volgens mij is er ook nog een versie van Pierre Cartner van Vader Abraham. Maar dat lijkt me even overbodig op dit moment. Hey, dit was het begin van vandalisme. Plaatje uit 72, of had ik dat nou al gezegd? Dus ze hebben maar 4 jaar bestaan. Het is een hele grote hit geweest. En van 1970 dus tot 1974 hebben zij bestaan. Leuk. In het kader van dat het af en toe wat warmer wordt buiten, dacht ik bij mezelf, joh, even toepasselijk beginnen. En dat is gelukt, dacht ik toch. De Makkers met de zomerzon. De zomerzon. Mark van Dalen is hier op zondagavond van 6 tot 7. En ook in de herhaling op maandagavond. Bij 40 Up Radio met het programma

Succesen geweest waarbij de mannelijke helft van het duo altijd hetzelfde is gebleven. Maar de vrouwelijke, Herb dus zeg maar... Nee, wacht even. Ik moet het nu natuurlijk wel op goed voorlezen. Peaches, zeg maar. En Peaches, dat was dan de vrouwelijke afdeling van dit duo. Die werd nog wel eens vervangen. Maar dit was het meest succesvolle nummer, denk ik, samen met Reunited. We hebben het natuurlijk hier over Peaches en Herb. Lekker jaren 60, 70, 80, 90 muziek hier zo bij 40 Up Radio. En mijn naam is Mark van Dalen met leuke muziek zoals daar zijn de Beatles. Iets ander nummer dan wat je normaal altijd hoort op de radio van de Beatles. Ja, ja, ja. Within You, Without You, Beatles. En ik denk dat we iets te horen krijgen van George Harrison. Dat hoor je ook aan de sitaar, hè? De sitaar. Het zijn sitaargeluiden, mensen.

Eddie Jobson zat erin, die speelde bij Roxy Music. En John Wetton, die is van King Crimson en ook van Roxy Music. En zij scoorde in 1979 een hit onder de naam UK. Rendezvous 602 van het album Danger Money. Wat dat voor overbodige informatie is, weet ik allemaal niet. Maar ik lees het gewoon lekker op. Hier zo. En voor de mensen die daar een beetje naar op zoek zijn. Dit soort plaatjes draaien wij gewoon de Forgotten 45's. Tussen 6 en 7 met het bord op schoot hier zo bij 40 Up Radio. Goedenavond trouwens, mijn naam is Mark van Dalen. En voor de mensen die het niet kunnen horen live en direct op dat tijdstip, maandagavond is er nog een herhaling. En via de website kun je allerlei programma's terugluisteren. Nou, is dat leuk of niet? Ja, dat gaat wel, hè? Hey, naar een R&B-trio die zichzelf Kliek noemde, gaan we nu luisteren met een nummer dat heet Stop Dugging Me Around. Stop Dugging Me Around van Kliek is geen original, want is wel allereerst opgenomen door Jackie Wilson. Die heeft het verzonnen, opgenomen als eerste. En dit is dus een cover, zoals dat dan heet. En die hoort hem nu op 40 Up Radio.

0: komt hij uit, het nieuwe album van de Rolling Stones. Die heet Foreign Tongues. En je kunt al een beetje zien als je googelt op de naam van het album, van wat er allemaal gaat gebeuren op dat album. Is bijvoorbeeld een nummer waar Robert Smith van The Cure op meespeelt. Er is een nummer waar Charlie Watts, die een paar jaar geleden overleden is, als laatste daad nog op meespeelt. En dan is er een nummer waar, en dat is ook wel heel bijzonder, vind ik. Ik heb het nog niet gehoord, maar ja, ik ben wel benieuwd naar hoe dat klinkt. Er is dus een nummer wat op dat album komt, waarop Paul McCartney van The Beatles, waren natuurlijk vroeger rivalen, daarop bas speelt. En ik begreep ook, ik zie al die filmpjes van Paul McCartney voorbij komen op TikTok en op Twitter en zo, en op Instagram. Ik zie ook dat Paul McCartney daar aardig trots op is, dat hij toch nog eens een keer meespeelt met de Rolling Stones. Nou, dat is toch de liefde voor muziek. En dit was in ieder geval het nummer In The Stars. Het nieuwe album dus. 10 juli komt hij uit. En de Rolling Stones, daar hadden we het hier natuurlijk over op Forever. Niet Forever, maar 40 Up Radio. Niet Forever natuurlijk. Een vergissing was dat. Nou ja, sorry dan in ieder geval. We gaan luisteren naar Shirley Bassey. Gewoon omdat het kan en omdat het mag.
1: Diamonds are forever. They are to please me. They can stimulate.

testen onder de bezielende leiding van Herman van Boeijen. Is er al een poosje mee gestopt met deze band. Hij is met pensioen. En volgens mij staat hij in de Guinness Book of Records, in ieder geval de band, genoteerd om het feit, doodeenvoudige feit, dat zij de meeste bezettingswisselingen ter wereld hebben gehad, zo'n beetje. Ik denk iets van 50 verschillende bezettingen van deze band natuurlijk. Sommige bezettingen bestonden maar een paar dagen. Maar dit was wel een van de succesvolste bezettingen, denk ik, uit eind jaren 70, begin jaren 80, denk ik, met Jan van der Meij. Als zanger, ja ja. En die heeft naderhand ook zijn eigen band nog gehad. Powerplay. Dus, en heeft meegedaan aan die Beatles Reunited concerten onder de naam Analogs. Maar goed, dit was Vitesse, lekkere plaat, 1979 als ik het wel heb. Met What You Need is Rock'n'Roll.

Dit was het pre-dingedong tijdperk van Teach-In. Het was voordat ze meededen aan het Songfestival. Aardig liedje, klein hitje geweest. En ik dacht, joh, het zonnetje schijnt buiten. Wat kan mij dat nou schelen? We draaien gewoon lekker Teach-In bij 4D-Up. En zo schieden. Ja, precies. Leuk dat je nog steeds luistert. Trouwens, via de website kun je programma's terugluisteren. En de herhaling van dit programma is...

Ik vergeet nooit meer dat mijn oudste broer, hij is al lang niet meer onder ons. Hij was wel 7 jaar ouder als ik. Dat ik helemaal onder de indruk was dat hij een singeltje bij zich had, ergens in de jaren 70. Dat was Roll Over Laid Down. En dat was een hele lange single eigenlijk. Eigenlijk te lang om geperst te worden op een singeltje. Een minuutje 7, 8 of zo. Maar dat maakte zoveel indruk op mij. En dat ik vanaf dat moment alles van Status Quo ben gaan volgen. En dit was ook een hartstikke goeie. En ze hebben er zoveel gemaakt ook. Hè. Zoveel van die retse ketsers. Status Quo dus en Rain. En we gaan luisteren nu naar een trackje van een paar jaar geleden. Van Roxanne Hazes. Dat ze gemaakt heeft met Thijs Boontjes. En dit is zo'n leuk nummer. En dit is de ballade van de moord. Ja, ja. Wordt nu geheel gevoelig gezongen door Roxanne Hazes en Thijs Boontjes. Zoals gezegd.

0: zeggen wat je wil, maar we hadden wel een gevarieerd programma vandaag, toch?
1: Ja, vond ik wel. Dit is een mooie. Een paar jaar geleden, niet echt een grote hit geworden, maar Thijs Boontjes en Rox en Hazes zongen het toch hartstikke mooi. En ik dacht, ik laat je nog een keer horen. Het heette De Ballade van de Meurt. De moord. Hey, het is bijna afgelopen deze radioshow op de zondagavond 6-7 bij 40 Up Radio. Ik vind het hartstikke leuk om het weer gedaan te hebben. En zoals eerder gezegd, maandagavond dan wordt het herhaald. En op de website kun je alle programma's terugluisteren. En ook alle andere programma's die hier de hele zondag en andere dagen worden uitgezonden bij 40 Up Radio. Ga dan naar 40upradio.nl. En check dat eens even op je gemakje wat daar allemaal gebeurt op die website. Ja, ja, ja, ja. Hey, veel plezier met de rest allemaal. Volgende week zijn we er weer. En we gaan eruit met de RK Vuilpoepers BV en Den Egelantier. Dat was een kroeg, had ik begrepen. Dus maar goed, die hoor je tot aan het einde van dit radioprogramma. Tot volgende keer. Dag.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
4: 1989.

0: was niet zijn beste decennium. De 80's bij Neil Young. Maar hij ging er wel uit met een klap na een hoop hele middelmatige albums. Eerder in oktober 89. We kunnen hem nog net meenemen. Het album Freedom. Destijds het 19e studioalbum van de man. You're Rockin' in the Free World.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Eén van de Letter F albums die ik vandaag voor je heb in de 125ste L. Peters. We hebben nog even te gaan. Wat krijg je vandaag allemaal van me? Nou, ik heb een album van Fathering Gay met Sandy Denden natuurlijk in de geleden. Hun eerste uit de zomer van 1970. Verder ook uit de jaren 70. De soundtrack die hoorde bij Foxy Brown. Willie Hutch uit 1974. Uit de 60's het debuut van The Mothers of Invention. Freak Out uit 66. En het meeste werk is Fragile van Yes. Nu voor de tweede keer naar Neil Young.
2: Audio Radio. Music, no filter.

van het album Freedom. Neil Young met El Dorado. En zal ik dan die jaren 80 albums van hem maar even opnoemen? Nou, daar komen ze. Hawks and Doves, Reactor, Trance, Everybody's Rockin', Old Ways, Landing on Water, Life, This Notes for You en gelukkig ook deze, Freedom. Eigenlijk de enige die echt in de lijst terug is gekomen.

0: Fairport Convention. En hierna ging ze solo. Dus dit was een soort van overgang bij de band Fothering Gay. Het enige album dat ze uitbrachten. Ja, over tientallen jaren komt er nog eentje, maar die tel ik voor het gemak maar niet mee. Het trekje dat je kreeg was Banks of the Nile. Heel misschien aan het eind nog een klein beetje.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Het meesterwerk van deze week is van een band die we eerder ook al hadden met het meesterwerk. Dat was een tijdje terug bij de letter C. Close to the Edge was het toen, uit 1972. En van de band Yes, want daar gaat het natuurlijk over, is deze week het meesterwerk het album dat ervoor zat. Hun vierde studioplaat, uitgekomen in november 1971, is Fragile.

0: is de Yes Album. Maar er staan natuurlijk weer een paar fenomenale nummers op. En de meest fenomenale, die krijg je nu als eerste. Even voor de duidelijkheid erbij zeggen. Je hebt dan ook fijne symfonische rockbands. Genesis, Pink Floyd, King Crimson, noem ze maar op. Maar dit is toch wel mijn favoriete. En dit is van die band een van mijn favoriete tracks. Hier is Roundabouts.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers.
2: En niet door hitlijsten.
3: Party of Radio.
1: Music, no filter.

0: Wat een beestachtig goede band. John Anderson, Steve Howe, Chris Squire, Rick Wakeman en Bill Bruford. Beter zou de samenstelling nooit meer worden. Fragile van Yes en daarvan Roundabout. En aan het eind van dit uur nog een track van Fragile. Nu naar Willy Hutch.
1: 1974. In L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80.

geweldig in elkaar geknutseld door Willie Hutch. De soundtrack die hoorde bij de Blaxploitation film Foxy Brown uit 1974 met Pam Grier in een redelijk onvergetelijke hoofdrol. Ze zag er goed uit, de dame. De eerste track die je hoorde was Out There en dit is trackje nummer 2. Logisch, Theme of Foxy Brown heet hij.

0: Uitgekomen in de zomer van 1966. Freak Out, The Mothers of Invention. De openingstrek van die dubbele A was deze Hungry Freaks Daddy. En wat je nu krijgt is de openingstrek van de derde plaatkant. Trouble Every Day.
1: Dit is L. Peters op 4DUB Radio. Met alle essentiële albums uit de 60s, 70s en 80s. Well, I'm about to get sick. Watching my TV. Checking out the news. I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every

0: In 1966 maakte Zappa met zijn mannen nog redelijke recht toe, recht aan rockmuziek. The Mothers of Invention, Freak Out en daarvan Trouble Every Day. Het was de voorlaatste van vandaag, maar ik heb nog een hele lange track liggen van het meesterwerk van deze week. Van Fragile van Yes. Maar ik vertel wel alvast dat volgende week in El Peters we een ander meesterwerk hebben. Bij de letter F dan een album van Tom Waits. En ga maar alvast bedenken welke dat is. Oh ja, dit kreeg je dus nog.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Hier is Yes met Heart of the Sunrise. Tot volgende week. Veel plezier met Leo.
2: 1971.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Het wordt een zootje vandaag, vrienden. Ik kan er niks anders van zeggen. Het is zo'n rare playlist die ik hier voor me zie. Wie verzint zoiets? Oh, ik. Nou ja, goed. We draaien gewoon de leukste muziek. Zootje oude, zootje nieuwe. Deze ken je misschien niet.

U hebt het natuurlijk al kunnen divideren van de tekst die hierbij gezongen werd. Het werk heet Frankenstein en het toont aan dat Edgar Winter wel een hele goede gitarist was. Ik zei toch, het wordt een zootje vandaag. Hier zijn bijvoorbeeld de Fortunes. Dat slaat er nergens op dan die vorige. Maar wel leuk.

komt nog maar eens tegenwoordig om liedjes waar Doei Dap Dap op de achtergrond wordt gezongen. Ik bedoel, dat hoor je. Doei Dap Dap. Ik bedoel, een hele belangrijke bijdrage aan... aan lekker, jongens. Ik ga allemaal dat soort muziek draaien vandaag. De Fortunes waren dat. En Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En alle plaatjes passen weer bij elkaar als je naar de teksten luistert.

Oh ja, yeah. Oh, als ze nou maar eens opneemt, die telefoon. Dan komt het wel goed met ons. Maar het komt helemaal niet goed. Dat kun je gewoon vergeten. En ze wil ook niet dansen. Nou ja, zij wil wel dansen, maar hij... Nou ja, want somebody dance with me. Lindsay DePaul.

Nancy de Paul. Ze had ergens nog Nederlands bloed en zo. Daar wilden we dan in de tijd dat Sugar Me een hit was nogal naar refereren. U hoort wel, we zijn een heel progressief station vandaag. Maar ik zit gewoon oude zooi die ik tegenkwam te draaien, die ik leuk vind. En Lizzie de Paul is in 2014 al overleden. Ze was nog hartstikke jong. Ach ja, goed. Maar goed, oké. Dat doe ik. En nu we toch oude zooi te draaien, dit is ook zo heerlijk. En het gaat... Het,

Wat zo erg is... Nee, zeg, wat zo erg is dat ik het letterlijk mee kan zingen. En dat het ook mijn toonsoort is. Hamilton, Joe Frank en Reynolds. Don't poe- Dit is echt uit de middengolftijd van Goot, hoor, vrienden. Echt heerlijk. Ik dacht gewoon... Dit is ook zo'n leuke. En ook weer een verhaaltje, hè? Dus Don't Poe Your Love. Je moet al die verhaaltjes bij elkaar optellen. Dan krijg je de Night Lights Went Out in Georgia.

Het is zo leuk, want het is een complete film, dit liedje. Hè? The Lights Went Out in Georgia. Nee, het is een compleet liedje van oké, en zij ging vreemd. En toen kwam hij thuis en toen vond hij er thuis doodgeschoten. Toen dacht de politie dat hij het had gedaan. Maar zijn zus heeft het gedaan. Ah! En hij is onschuldig opgehangen. Dat is dan even een lullig detail in het verhaal. Maar goed, daar moet je niet over zeuren, toch? Oh, prachtig. Vicky Lawrence was dat. Here's the guess who? These eyes.

tijdje dan. Juist. Zullen we in de veten nog een... Ah, ik hoopte dat hij in de veten nog toch nog één octaafje...

Lo arriesco todo. Ik neem elk risico voor jou. Alle risico's. Iets dergelijks. Bruno Mars. Een beetje vreemde samenstelling van de muziek vandaag bij 4Diop, maar dat vind ik wel leuk. Het is gewoon leuke muziek. Zoals deze. Nou, ja, nee, dit is een moeilijk verhaal. Het gaat steeds over moeilijke dingen in de liefde en zo. En mooie dingen in de liefde. Hier is Malcolm Todd. En oh, hier is voorlopig Malcolm Todd helemaal niet, want ik drukte op de verkeerde knop. Komt hij aan? Dan is dat.

Oké. Sorry vrienden, ik probeer heel erg mijn best te doen. Maar soms gaat het gewoon niet als ze plotseling middenin ophouden met een plaatje. Ja. Difficult Love was dat van Malcolm Todd. Dit is zo mooi. Paul Carrack.

not alone. U bent het toch met me eens, hè? Dit is toch een ongelooflijk goede zanger, hè? Paul Carrack. En het is zo... Het grijpt je bij je strots. Oh, prachtig. Maar je bent niet alleen. Want wanneer je me ook nodig hebt, geef maar een gil. Dan ben ik er. Nou, daarom kun je deze muziek en deze shows ook allemaal makkelijk ophalen bij Fort Huber Radio. Anytime at all. Hier is Bedouin. Dit is echt heel erg prachtig. On my own.

Bedouin. Een Syrisch-Armeense mevrouw die in Saudi-Arabië, in Houston, in Syrië, in Boston heeft geleefd. Ze komt uit Aleppo. En ze kon naar Amerika toe omdat ze een green card lottery wonnen. En toen is ze gaan studeren en maakt ze onwaarschijnlijk prachtige muziek. On My Own heet dit. Nou, de plaatjes horen qua titel bij elkaar, hè? Want dit heet bijvoorbeeld Ride Lonesome.

Rotterdam, daar ga ik er naartoe. Ik ben niet zo'n concertganger, maar dit vind ik zo'n fijn bandje. Back and Ride Lonesome. Oudjes deden we, hè? Dit is een van de meest gecoverde nummers die er bestaat, volgens mij. Hoek dat een feeling van BJ Thomas. Ik ken het in 7 versen.

gezegd, het is een zootje vandaag. Dat komt door, ik had een hele hoop nieuwe nummers, maar toen kwam ik ook oude dingen tegen. En die vond ik allemaal zo verschrikkelijk leuk. Dus ja, toen kon ik het niet laten. Hoek Tunnel Feeling, de versie van BJ Thomas. Nou, daar zijn er 2 of 3 versies van, maar in ieder geval... het is een van die nummers die echt heel vaak is gecoverd. Deze nooit. En hij is zo lief. Melanie, weet je nog wel, werden we allemaal verliefd op. A Brand New Key.

Kijk, dat is nog eens een smoesje om iemand... Ik heb nieuwe rolschaatsen en jij hebt een sleutel. En we moeten eens bij elkaar komen om ze te proberen. Ik vind het prachtig. Dit was de manier waarop we in de jaren 70 elkaar voortplanten. Oh, ik geloof niet dat je het zo moet noemen. Nou, doet er niet toe. Maar eventjes het volgende lied, vrienden. Dat zegt alles zoals ik erin zit. En het wordt gezegd door Frank Sinatra.

Kijk, het is niet alleen om de zang, maar ook om de orkesten dat ik zo ontzettend van Sinatra en zijn muziek hou. Jongen, jongen. I'm gonna live until I die. Ja, logisch, hè? Maar je moet het anders interpreteren. Dit is Red Furin en Crazy, de 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Ja, dat was een Hair van Larry Graham. Een goed begin is het half werk. Je luistert naar Abels Americana. Leuk dat je luistert. God, dat heb ik allemaal liggen. Nou, Larry Graham natuurlijk, die hebben we nu gehad. En ik heb een leuke Dutch Corner met Theo Sieben onder andere. Die naam zegt je misschien iets, maar luister, er komt weer van alles langs in dit programma. En we gaan door in dit programma met Bonnie Bramlett. Een mooi plaatje op de kop getikt, hoor.

Je hoorde Bonnie Bramlett. En dat is wat ik hou daarvan. Blanke zangeressen, die witte zangeressen, hoe je het ook noemt. Een strot, een soulstrot opentrekken. Ik ben er dol op. Ik heb nog wel meer soulstrotten bij me trouwens. Maar dit komt van een plaat die heet It's Time. Uit de jaren 60, 70. Oude shit. Goed, we gaan lekker door. Want ik vond een heel mooi nummer van Marvin Gaye. Pacing.

Ah, een bloedmooi nummer van Marvin Gaye, Me and My Lonely Room. Het komt van een mooie verzamelaar trouwens. Sleeping Beauty is een van mijn favoriete verzamelaars. Samenstelling Leo Blokhuis en Ricky Kolen. Het is dan maar even gezegd. En waarschijnlijk ga ik er nog wel meer van draaien in dit programma. In jouw lievelingsprogramma, Abels Americana. Oké, nu gaat het alweer te dol worden. En, ik draai nu een song van een andere favoriet van mij. Doc Sam, Give Back the Key to My Heart.

Ja, Duck Sam. Fantastisch. Als je verlegen bent om een goed nummer, dan kon hij hem schrijven. Een totaal energieke man. Ik weet een verhaal van Jan Donkers. Dan kwam hij weer eens naar Nederland en moest hij spelen in Paradiso. En dan ging hij overdag nog even honkbal catch met Jan spelen. En dan was Jan helemaal uitgeput. Maar hij ging door naar de soundcheck in Paradiso. Die man had zoveel energie. En helaas, hij is ook al niet meer. Oké, we gaan door in Abels Americana. Hier komt een bloedmooi nummer van Bobby Charles.

0: Ja, af en toe hoor je songs en denk je, wauw, dat je dat kan bedenken. Zo simpel en zo goed. Bobby Charles, hij is een singer-songwriter, was een singer-songwriter uit Louisiana. En heeft iets te maken met de band, iets met Fats Domino. Hij schreef nummers voor Fats in ieder geval en vele anderen. Maar ja, hij heeft... Het lijkt zo simpel, maar het is zo goed. Ik vind het prachtig, prachtig nummer. Goed, je luistert naar Abels Americana. Leuk dat je dat doet. Als je aan een opmerking hebt, mag altijd. abeldelange@gmail.com. Dat is mijn mailadres en dan antwoord ik altijd. Goed, ik ga naar een leuke tribute-album van Lowell George. Niet Lowell George zelf natuurlijk, maar Alan Toussaint.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

ze was er nog. Bethai Swan. Een dame uit Louisiana. Dus dat komt ook weer goed uit. Want daar komt altijd heel veel muziek vandaan die mij bekoort. The Spanish Moon. En by the way is het een nummer van Little Feat. Het Spanish Moon. En dat maakt weer een mooi bruggetje naar dat tribute album van Lowell George. Laten we luisteren naar Two Trains.

Ja, je denkt natuurlijk, wat hoor ik nou allemaal? Alan Toussaint. Nee. Dit was Joe Henry. Ik haal een beetje alles door elkaar. Het zal wel door de warmte te maken, met de warmte te maken hebben. Maar we proberen de draad weer heel goed op te pakken. Dit was Joe Henry met Shuffletown. En daarvoor hoorden we Mary Clayton met Spanish Moon. En dat was een link naar Little Feat. En er blijft hier nog een link naar Little Feat. Want ik hoop dat nu Alan Toussaint komt. 40 Up Radio.

Two Trains. Ja, een nummer van Little Feat. Van de Lowell George Tribute album Rock'n'Roll Doctor. En je hoorde Alan Toussaint en Leo Nocentelli. En daarom zitten we helemaal in New Orleans. En fantastische funkmuziek eigenlijk in Appels Americana. Tijd voor de Dutch Corner. Ik draai altijd Nederlandse artiesten, Nederlandse producties. Want probeer ik hun een beetje voor het voetlicht te brengen. En ik heb een tijdje geleden een leuk concert meegemaakt. Dat heette de Guitar Museum van Sam Jansen en Lijf de Leeuw. Nederlandse zanger en gitarist. Lijf de Leeuw, fantastische gitarist. En ze hadden daar een stage met iets van 20 gitaren staan. En dan ben je natuurlijk dan bij mij aan het goede adres. En zij spelen ook een Lowell George nummer, Roll Me Easy.

Sam Jansen en Lijf de Leeuw. From a Living Room. Dat, heb ik een, dat is een cd'tje wat ik bij hun optreden The Guitar Museum heb gekocht. Wat zal het zijn, een half jaar geleden in een plaatsje wat ik me nu niet meer kan herinneren. niet Alphen aan de Rijn, maar daar ergens aan de Rijn. Het was een Trouble Tree Music Club heet dat. En daar hebben ze hele, hele leuke concerten. Een kleine bezetting, wat zal er zijn? 60 mensen die daar zaten te genieten van hun gitaarmuseum. En ik ook, want er waren heel veel prachtige gitaren. En ze speelden ze ook zo goed. Echt heel erg leuk om mee te maken. Je luistert trouwens naar Abels Americana. Misschien heb ik het al 5 keer gezegd, maar dan doe ik het gewoon nog een keer voor 40 Up Radio. En Theo Sieben, andere gitarist die in Amsterdam woont, heeft een plaat gemaakt. Echt in de oude blues-achtige stijl. Luister naar Emery. MUZIEK

0: Ja, je hoorde Emery van Theo Sieben. Nederlandse fantastische gitarist. Hij speelt onder andere bij Her Majesty. Die doen allerlei tribute muziek. Maar dit was zijn solo album. Geïnspireerd bij de early acoustic folk blues. En hij speelde hier op een 12 string volgens mij in een bepaalde stemming. Dus er zijn allerlei stemmingen. Er staan 10 songs op deze plaat. Hartstikke leuk. TheoSieben.com als je meer over hem wilt weten. Ik zag hem in de KHL. Dat is een clubje vlakbij mijn huis. En ik vind het heel erg leuk wat ze daar doen. Echt leuke. Ja, wij spelen er zelf, dus ik ben niet geheel onbevooroordeeld. Maar ik ga ook naar andere mensen toe die daar spelen. En Theo Sieben speelde in het voorprogramma van Kerry Powers. Daar heb ik ook gelijk een paar cd'tjes van aangeschaft. Hier is Kerry Powers met Love Is Why.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

0: Love is Why. Dat is de titeltrack. En de titeltrack die je dus hoorde van het album van Carrie Powers. Ja, ik werd getipt door de uitbaatster van de KHL, Stanja van Mierlo. Je moet dit zien. Soort Bonnie Raitt. En inderdaad, dat is een leuk mens. Samen met Bart-Jan Baartmans, B.J. Baartmans op de gitaar. En het was een ontzettend leuke optreden. Leuk mens. En stapte ze het podium af en zei, oh, ik ben helemaal vergeten om cd's te promoten. Nou, ik heb een paar cd's van haar gekocht. En het was bijzonder. Carrie Powers. Komt vaak in Nederland. Dus, we gaan door. Ik denk dat we nog twee tracks hebben ongeveer in het programma. I was in Canada. Rodney Crowell heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Emmylou Harris en Lara Lynn.
1: So we took one on the chin.

De nieuwe laatste single van Rodney Crowell. Hij zat jarenlang bij Emmylou Harris in de band. En nu zingt Emmylou Harris een gastrol bij hem. Op de nieuwe plaat Then Again. Goed, dit was Abels Americana. Leuk dat je luisterde. Blijf nog even op 40 Up Radio, onze zender. En kijken wat er te halen valt. Ik ga eruit met een instrumentale track van de jongens Sam Jansen en Lijf de Leeuw. En die heet The Loadout. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Ja, dat ging een beetje mis, maar dat hoort bij deze uitzending, jazeker. Wat een enorme volumeuitbraak was dat nou toch weer. Maar dat komt natuurlijk door Wim T. Schippers, alias Jacques Plafond, en hoe kennen we hem ook anders, allerlei types. Maar die is dus dood. Maar dat kan helemaal niet. Want hij is natuurlijk niet dood, want zolang hij in onze geest is, leeft hij. Plafond, Wim Schippers. We gaan hem even herdenken met wat muziek die hij vaak draaide in zijn shows. Ronflonflon, 84, 91 natuurlijk. Van die typische Wim Schippers muziek, die bestaat namelijk wel. En we gaan eerst even terug naar 1 juni 1979. Hij had in het programma VPRO-programma De Suite. Dat was op vrijdagavond. Vanuit Amsterdam. Daar had hij een personage opgevoerd, Harco Wint. En Harco Wint die vertaalde hits die op dat moment in de hitparade stonden in het Engels. Met Pee Wee in de Specials deed hij dat. En hij had ook een hele familie bedacht. En ik was 14 toen ik dat hoorde. En ik vond het zo ongelooflijk grappig en leuk. 1 juni 1979.
2: Heb ik even niet opgelet? Is het alweer juni? Maar evengoed sta ik er toch maar weer gewoon bij de slager. De slager zult u zeggen, ja, de slager, laat mij uitpraten. Ik mag dan beroemd zijn en overal voor optredens worden gevraagd. Mijn moeder stuurt me nog steeds uit voor boodschappen doen. Dus sta ik zeg en schrijf 20 minuten te darren in het Vleespaleis. Pak hem ze weg, 23 te Castricum. Alwaar ik, nadat tientallen dikke dames vertrokken zijn met tassen vol lenderlappen, klapstukken, krabbetjes, hoofdkaas en balkenbrei. Voordat ik mijn fikse bestelling van 1,5 ons gekookte worst kan plaatsen. Enfin, die maffe filiaalchef die raapt een eindje worst van de grond. En jaagt dat door die vlijmscherpe snijmachine. Weet je wel, zo'n rode berkel. Met zo'n suizend zilveren langspeelplaat. Die je plakjes afsnijdt. Van het in een soort ijzeren kaken vastgeklemde arme eindje worst. Waar al het leven al uitgeweken is. Dan was het betrokken eindje worst in mijn geval zo klein dat de filiaalchef, de heer Evert van der Spek, ja, zo heet de man alleen maar dat doet er verder niet toe. Ik bedoel, ik weet ook alleen maar dat hij van der Spek heet, omdat ik dus de tegenwoordigheid vergeest had om een zieke auto te bellen. Weet je wel, godverdorie, die maffe dikke dames, die bestellen zulke lappen bloederig vlees, lekkende levers, opengehakte kalfsborsten, afgehakte varkenspoten, uitgerukte koeientongen. Niets is hen te veel. Ze staan doodleuk naast hun aan ijzeren haken opgehangen overlangs door midden gezaagde varkens te klagen over een geschaafde knie van hun raszuivere poedel Minou te zeuren. Dit keer werd hun gesprek over hoe schandelijk het was dat het buurjongetje de kat van de buren aan de staart trok. Dat gesprek daarover werd afgebroken door de vraag aan de slager om een flinke ossenstaart voor de soep. Maar goed, die slager snijdt zijn duim af en vraagt mij doodleuk, mag het een onsje meer zijn? Kortom, geen beleg zonder brood. En daarom Herman Brood zoals hij zou moeten klinken voor ons. Omdat de Amerikanen tot dusver nog niet naar hem hebben willen luisteren. Harco Wint, dat ben ik dus. Met Pee Wee en de Specials. Met Ik zal nooit handig zijn.

0: ik heb...
1: Ja? En kom je nu ook echt? Never be clever. Hallo? Ja. Nu komt hij echt.

Ja, oké. Okay. Dat was hem dus echt Herman Brood. Never be clever. En Harco Wint, dus alias Wim Schippers, die deed in die suite van alles. Hij deed sommige meisjes willen, sommige meisjes niet. He, van Racy, Some Girls. En hij deed, ik kan dansen met je schatje. Als je denkt dat is grappig, weet je moeder wel, je bent uit. Dat is your mother, no. Amma, Surf City, here we come. Nou ja, gewoon al die leuke nummers. Een aantal van die dingen zijn ook te vinden op schatkamer.beeldengeluid.nl.

0: Ja, nee. Het was natuurlijk een enorme carrière die hij had. Vanaf het 62 het begon uit met, de manifestatie aan het strand van Petten. Dat hij een flesje gazeuze in de Noordzee ledigde. Waar cameraploegen op afkwamen. Enfin, alles is afgelopen dagen al in de krant uitgebreid, uitgemeten.
1: Een lamp overigens.
2: Dit nummer wat u zojuist hoorde zou oorspronkelijk gezongen worden door de held van Jolanda, Rick Rollinga. Toen hij daar evenwel aan begon, heb ik meteen de studio uitgegooid. Niet wetende dat hij even later dit zou zingen.

0: Van jou?
1: Ja. Oké, Rick Rollinga. Ik droom. Nou ja, types als Fred Haché en Chef Van Hoekel en Barend Servet, die zijn natuurlijk al vaak bij mij in de show te gast. Laatst was Yves Blokker. Barend Servet, die was ook dood. 95 nog geworden, zeg. Pollen, zei, liep niet in 7 sloten tegelijk, maar toch liep die wel in de... dat is zo'n leuk fragmentje. Dat hij dan hoor je hem in een sloot vallen, ziet hem in sloot vallen. En dan zegt hij, Pons, dat is nou al de 7e sloot waar ik vandaag in val.

0: Tot zover Jerry Lee Lewis met Flip, Flop en Fly. En daarvoor hoorden we... God, het is ook zo warm vandaag. Daarvoor hoorden wij... Bill Haley, nee, die was het niet. Nee. Fats Domino, ja, natuurlijk Fats Domino. En dit... Jean Ferrat.
1: Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers.

Ja, Jean Ferrat. Le nuit et le brouillard. Leuke, prachtige muziek. Een mooie tekst ook voor als je Frans kent. Natuurlijk. Is dit?

0: Ja, Getaway.
1: Dirty Fame en de Blue Flames. Getaway. Nou is het natuurlijk niet zo dat ik Wim Schippers of Jacques Plafond op de een of andere wijze zou willen imiteren of parodiëren. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat is niet mogelijk. Behalve dat iemand wel een invloed heeft gehad. You to me. Op,
2: sweet as roses
1: ja, precies. Radio maken.

Ah, dit is eigenlijk meer een Jaap Knastenhuis nummer. Hè? Jaap Knastenhuis was natuurlijk de filmrecensent. En dan bij Ron Flon die altijd scheten liet. En in zijn pak van krantenpapier altijd aan zat. Maar die had dat toch wel op jonge meisjes. Wel over.

0: you know what I mean. So I said to him, Mary, like, I said, listen here, I said, what do you think you're doing? But he went on, twisting. In fact, he twisted the legs off.
1: The Vernon Girls. You know what I mean. Nou, eigenlijk was die Schippers op de radio. Dus dat liep van 84 tot 91. Dat ronflon met Jacques Plafond. Het was eigenlijk een soort dik voor elkaar. Maar dan net iets meer... misschien intellectueler. En die uitstraling had hij natuurlijk ook wel. Philip Glass. Daar die natuurlijk ook wel is. En dat soort mensen allemaal. Dus dat zat er eigenlijk allemaal... wel in. Maar dat is natuurlijk maar een klein gedeelte van zijn werk. Want al die televisieseries natuurlijk, dat was overigens ook na 91 natuurlijk wel eigenlijk gedaan. En toen is hij ook veel meer op de beeldende kunst gegaan. En Going to Dogs, die toneelstukken. Hij had ook een toneelstuk dat heette Evengoed nog een hele zit. En in Evengoed nog een hele zit, daar kwamen zinnen in voor als van ja, maar dit soort dialogen, die hoor je dus nooit

De Small Faces. Ja, ongelooflijk. De Small Faces. Ja, je weet van Lazy Sunday Afternoon. Got no time to worry. Close your eyes and drift away. Maar die waren dit dus ook. What you gonna do about it? Maar wat verhalen, man, die er nu allemaal toch weer boven komen. Die ik mezelf herinner ook weer van dat hij audities hield voor de Fred Haché Show. En had hij drollen gemaakt van ontbijt, koek en water. Daar kon je heel goed drollen mee maken. En degene die het beste in een drol kon trappen, die was dan geslaagd voor de auditie. Ja.

0: Eddie Cochran. Ja, Eddie Cochran, Little Angel.
1: Merk er wat van, merk er wat van. Als je ontevreden bent, nou doe daar dan wat aan. Merk er wat van, merk er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan.
2: Ik doe mee.

Zo, nou ja. Thelonious Monk. Mag ook niet ontbreken. Maar dit is hem niet op die saxofoon hoor, want hij speelt de piano. Oké. Nou. Ik zeg veel plezier met Ema's. En tot volgende week. Dus...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.
3: This record has been skillfully crafted by British comedians using ancient, well-worn classical hand-tooled jokes. It has been specially designed to sit at the back of your record collection amongst the old Frank Sinatra albums, to be brought out and split up when you get divorced. Any complaints about the humorous quality of this album should be addressed to British Airways, Ingram's Drive, Redditch.
4: The world today seems absolutely crackers, with nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing, and it's senseless, and that's why

Finland, Monty Python. Een hele kleine stap is het naar de Bonzo Dog Band. Suspicion, gezongen door Vivian Stencil.

dit kan alleen maar in Engeland gemaakt worden. Dit was Shirt van de Bonzo Dog Band en daarvoor het nodige van Monty Python. Zullen we maar in Engeland blijven? Ja, hè? Spooky Tooth, Evil Woman.

zo. Duidelijk zo. Evil woman. Zo slecht was ze. Spooky Tooth was dat. Het waren zware jongens, hoor. Oh, zal ik hem maar even stopzetten? Dat is een cd. Dat waren zware jongens, wilde ik zeggen. Ze waaierden uit vanuit Spooky Tooth naar toonaangevende bands. Bijvoorbeeld naar Humble Pie en dergelijke. Zelf waren ze eigenlijk maar matig succesvol. Ze hadden één succes. Het was That Was Only Yesterday. En een hele rare versie van I Am The Walrus. Typisch zo'n nummer waar je vanaf moet blijven. Maar dat konden ze niet laten bij Spooky Tooth. Goed. Ik hou van bands die een beetje in opkomst zijn. Zich proberen te ontwikkelen. Hun definitieve geluid nog niet hebben gevonden. Vandaar dat ik First Movement laat horen van ILO. Van hun allereerste album.

een beetje in navolging van The Nice, die dat ook deed. En zo geschiedde, alleen die ongedurige Roy Wood, die hield het na één album al voor gezien. In dit first movement speelt hij een hoofdrol, want Roy Wood is een multi-instrumentalist. Die speelt alles wat snaren heeft, of je er nou moet strijken, tokkelen of wat dan ook. Maar hij had wel heel erg goed geluisterd naar Classical Guest. Dat kan ik nooit uit mijn hoofd krijgen als ik naar first movement zit te luisteren. Luister maar.

ook niet missen. Classical Gas. Ik vind het best lekker om naar te luisteren. Om het plagiaat nog erger te maken. Nou, plagiaat. Laten we zeggen, de inspiratie. nog meer uit te vergroten. Die nummers die duren exact even lang. Precies 3 minuten. Ja, meneer Wood. Het is me wat. 40 op radio. Music, no filter. We gaan weer verder met dat debuutalbum van ILO. Even kijken, wat zou ik doen? Mr. Radio, is dat een goed idee?

Mr. Radio van het allereerste album van ELO. Waar ik nog een track van ga draaien. Nelly Takes Her Bow.

0: Ja.
1: Toen zaten ze er nog allebei in, Roy Wood en Jeff Lynne. Dit is typisch een Jeff Lynne nummer. Die nog niet helemaal doorheeft hoe je commercieel moet klinken. Daar zat Roy Wood ook een beetje achter. Die had er ook lak aan. Die wilde wel eens wat anders dan die lekkere popdeuntjes van de Move maken. Nelly Takes Her Bow was dit. Nou, Roy Wood die dacht, zoek het maar uit. Ik ga een andere band beginnen. Die had er geen zin meer in. En Jeff Lynne ging verder en maakte een album, ELO 2. Hoe origineel, hoe kom je erop? Op dat album kon hij wat meer zijn eigen gang gaan.

Dat was Old England Town van ILO, van het album ILO 2... waarin Jeff Lynne definitief de baas werd van het stel.

Dat was mama van ELO. Nou, zijn we bijna aan het eind van een wat merkwaardig uur. Beetje anders dan je wellicht gewend bent. Dat is het leuke van 40 Ups. En nu en dan kan je gewoon een keer dingen doen waarvan je denkt, van mij het geile, doe het gewoon. Nou, dit was een heel Brits uur, dus we sluiten ook Brits af met Fairport Convention en Sacrifice. Dank voor je aandacht, tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.
1: Well, I'm the king of mistakes. I know just where I stand. It's not the job that I lost.